0: Eins van nummer goed.
1: Dat is van de Vauwe. Aan 2 minuten.
2: Radioactief Meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: Nach een kleine plek op Meteo gehaald. Toen zei het er nog zo uit. Dat man weer gaat een beetje met rechten weer krijgen. Freude zo. Wat hebben we een beetje reenschouwen. Samsten, daar gaat het wel ganz berouwig. Want dat enge wat aan de trips. En de zonde zal zo gerichtig zonnig gaan. Want bis zu 25 graden. Ook na een keer zo spät sommerlich. Zum Schluss vom Sommer. Weil 1. September geht doch bekanntlich den meteorologischen Herbstaufgang an.
4: Arnelo, nächst Zeit für...
2: Radioaktiv Comedy. Einfach nur mehr für zu lachen.
5: Et Lions, wie kei ob da weht. Du seht die eng. Du seht die Anna. Das will ich auch grad so.
2: Radioaktiv Comedy.

0: Charts von Freya, Charts Retro.
1: Frankie Goes to Hollywood, dat deed ik vielleicht veel, vielleicht ook net, dan gaat het dan naar Holly Johnson. Dat deed ik vielleicht ganz veel. De nummer met Frankie Goes to Hollywood, dat was een groep die een relax opkoelde. 1984 waren die op plaats om 1 en dat kan ik in de 29e maand.

Mijn naam is de Lange Beert, kunnen dat je op mij met twee die muziek geschreven doen, net zo veel en nog naar gezongen doen. Zeitweise goed iets, en natuurlijk vier Zizi Top.